0: 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
2: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5 procent. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
6: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
8: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
7: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
9: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed, heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
7: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
14: Of radioreclame nog steeds werkt?
5: Zeker weten.
13: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Radioreclame via AFM werkt.
13: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer, nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er dus een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid.

0: not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
2: Waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
2: Oh.
3: En de blaren.
2: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Okay. De hele onderkant.
2: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
8: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
9: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en...

0: ZFM.
1: Regio info.
2: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40ste editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het Voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Canada will do whatever it takes to build our.
8: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
6: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
7: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
6: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Poorn en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
13: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: Audio-info.
1: Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 8:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl. Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Op zaterdag 25 juli kunnen deelnemers in zwembad Bijtelskil in Sleewijk genieten van een bijzondere ontspanningservaring tijdens een floating klankbad. Drijvend op een luchtbed, onder de open hemel, worden deelnemers omringd door de klanken van onder meer klankschalen en een gong. Tijdens de 2 uur durende sessie staan ontspanning, bewust ademhalen en tot rust komen centraal. De combinatie van water, natuur en klank zorgt voor een unieke beleving waarbij lichaam en geest volledig kunnen ontspannen. Na afloop is er gelegenheid om na te genieten met een kop thee. Het Floating Klankbad wordt georganiseerd door Jan Willem en Petra van Wijngaarden en vindt plaats van 7 tot 9. Deelname kost €50 en aanmelden kan alleen via WhatsApp op 06-820-74700.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad op 25. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik. Daar 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
8: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
10: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De gemeente Altena werkt aan een toekomstvisie voor de zwembaden en roept inwoners op om mee te denken. Via een korte enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij gebruik maken van de zwemvoorzieningen, hoe zij deze waarderen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe zwemvisie voor de gemeente. De resultaten van de enquête worden naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via de website nl.research.net/r/2026-zwemmen-in-Altena. De jonge bomen die eerder dit jaar in het Duils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Duils Bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van 2 jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Duilsbos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website duilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel ter plaatse en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het Voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuurpunt Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon. En meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is 1 tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij Knoopend Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk. Dus afrit Nijmegen en Kuik, 10 kilometer, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de AFM-app. AFM.

0: Radio-info.
1: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer, nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: Radio-info.
1: Tot en met 31 augustus is in de Bibliotheek Cultuur.Altra in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het rond en het rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Het is zomer! En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Dit is AFM.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Bij MyVisDeck menudag. Alle vismenu's €10,95.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook branden op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem, Duitse grens, een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
14: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
15: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de AFM-app. AFM.
16: We talk a little relationship.

0: regio-info.
1: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musketschieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Alten.

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel ter plaatse en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland. Een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam-Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom is het daarom extra druk. Tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een 30 minuten vertraging bij Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl. In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasn.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom-Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee, dat is mijn idee. Woonidee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Check it out. Dit is AFM Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse.

0: Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen op Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17, A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een urenvertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heidenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen Afrit Ermelo en Afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitsland grens. Tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 3 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit is AFM.

0: is AFM. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdsteld.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam daar bij de Drechttunnel staat het stil over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heijenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam, Bergen op Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en afrit Niemansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoop het Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen gooien modes in Dussen. A style for every story.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
10: Welkom in het land van Heusden en Altena.
9: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl. En

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen 2 ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 8:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel ter plaatse en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging.

0: rijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel, zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnproSenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. De zon op je gezicht.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8 via radioafm.nl.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 25 juli kunnen deelnemers in zwembad Beitelskil in Sleewijk genieten van een bijzondere ontspanningservaring tijdens een floating klankbad. Drijvend op een luchtbed, onder de open hemel, worden deelnemers omringd door de klanken van onder meer klankschalen en een gong. Tijdens de 2 uur durende sessie staan ontspanning, bewust ademhalen en tot rust komen centraal. De combinatie van water, natuur en klank zorgt voor een unieke beleving waarbij lichaam en geest volledig kunnen ontspannen. Na afloop is er gelegenheid om na te genieten met een kop thee. Het Floating Klankbad wordt georganiseerd door Jan Willem en Petra van Wijngaarden en vindt plaats van 7 tot 9. Deelname kost €50 en aanmelden kan alleen via WhatsApp op 06-820-74700. De gemeente Altena werkt aan een toekomstvisie voor de zwembaden en roept inwoners op om mee te denken. Via een korte enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij gebruik maken van de zwemvoorzieningen, hoe zij deze waarderen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe zwemvisie voor de gemeente. De resultaten van de enquête worden naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via de website nl.research.net/r/2026-zwemmen-in-Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer, nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Meteren en afrit Weerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom-Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. De jonge bomen die eerder dit jaar in het Duils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Duils Bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Duilsbos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website duilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
0: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig. En daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
14: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
15: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuurpunt Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon. En meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het Rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het Rond en het Rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM. Regio-info.
1: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musketschieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, dompraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altena in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait, staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven. Want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
7: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
9: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: ZFM.
1: Regio Info.
2: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.2.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel ter plaatse en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Op het Voetfietsveer in Woudrichem hebben jongeren zaterdagavond ingebroken en vernielingen aangericht. Volgens het personeel gooiden zij Red Bull over het dek en lieten zij veel rommel achter, waardoor 2 uur schoonmaakwerk nodig was. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden en zouden op een fatbike hebben gereden. Voordat aangifte wordt gedaan, krijgen de betrokkenen de kans zich te melden voor een gesprek. Blijft een reactie uit, dan worden de camerabeelden overgedragen aan de politie en volgt alsnog aangifte. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek mix.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en 4:30 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Madoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Madoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles, dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena.
12: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.2.

0: Regio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem de komende 3 nachten gedeeltelijk af voor aanvullend onderzoek. Medewerkers nemen staalmonsters uit de bogen van de brug om de technische staat te beoordelen. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 rijstrook en 1 fietspad open. De Merwedebrug werd eerder al afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit inspecties bleek dat het staal op meerdere plekken zwakker is dan verwacht. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Ondertussen verwacht Rijkswaterstaat binnen 2 weken te kunnen beginnen met de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Daarvoor worden ANPR-camera's geplaatst die kentekens automatisch herkennen. Weginspecteurs met een BOA-status kunnen vervolgens overtredingen vaststellen. Vrachtwagens die ondanks het verbod over de brug rijden, riskeren een boete van €500. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn het. De radiozender.

0: idee opdoen bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
11: Welkom in het land van Heusden en Altena.
10: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: Dit is AFM. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daarom is er maar 1 rijstrook open en je vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de AFM-app. AFM.

0: FM. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn 2 dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
1: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de AFM-app. AFM.
8: Let's go.

0: is AFM. Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee, dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
11: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl. En

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en